nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

file my nails so they don't hurt you. Loser.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
1: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
0: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap.
3: Ja, en je makelaar, quanta costa?
1: Niks gekost, hè. Dat is opgebroekt.
3: Dat meende je niet.
1: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
6: Slim vooruit. Met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse in Geel.
7: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
6: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.
8: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
9: Ontdek Bafuto in Balen.
8: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
9: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
8: Kom langs bij Bafuto, Scherps 81 in Balen.
9: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
8: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
10: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oog springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Olen. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Millicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millicenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt. Bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
4: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij de proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
2: GLFM.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
1: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden. Zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val. Werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat. Of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels. Omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
0: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7-9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel en

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelche. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelche in Shoppingpark Olen of klik naar trebelche.be.
3: Oh la la, c'est Trebelche.
4: Geel centrum, dat kleurig winkelen.
5: De Geelse centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel centrum, dat kleurig winkelen.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geel centrum, dat kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en Geel FM.
6: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de living gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Geel FM.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was, zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
1: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
2: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, wij moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat wij in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
0: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
3: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players, hoe langer hoe meer, ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
0: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plectrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.

0: avontuur.
1: Woensdag 7 oktober geven Ben Segers en Manu Hullebroek het startschot aan de eerste theatervoorstelling in Cultuurcentrum De Werft. De voorstelling Eenzaam zonder mij is een aangrijpende muzikale voorstelling waarin Ben Segers zijn persoonlijk verhaal vertelt. Samen met muzikant Manu Hullebroek brengt hij een intieme en ontroerende voorstelling vol getuigenissen, muziek en bezielde momenten. Ze vertellen, spelen en zingen samen. Want net daar, in die gedeelde menselijkheid, begon het echte herstel. Deze voorstelling is in samenwerking met OPZ Geel in het kader van Samen Veerkrachtig. Noteer dus in jullie agenda woensdag 7 oktober om 7:15 avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld. Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole...

0: là là, c'est très belge.
1: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
5: Dat meen je niet.
3: Ja, Imo SP, die vonden rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
8: Geel FM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De grootste industriële stroomverbruikers in ons land krijgen vanaf november een energiekorting. De nettarieven dalen tot eind volgend jaar. Daarvan profiteren energieintensieve bedrijven zoals Nirstar in Balen en INEOS in Geel. De overheid wil zo de elektriciteitskosten verlagen en de concurrentiepositie versterken. Er komen ook een algemene accijnsverlaging en extra Vlaamse steun. Rode Kruis Vlaanderen zoekt tijdens de Internationale Plasmaweek extra donoren in Geel. Van 5 tot en met 9 oktober mikt het donorcentrum op 250 donaties. Plasma is levensbelangrijk voor de 12-jarige Hanne uit Geel die een zeldzame stollingstoornis heeft. Een donatie duurt ongeveer een uur en kan vanaf 18 jaar. Op het terrein van Bobbejaanland in Kasterlee vond vrijdag een grote noodplanoefening plaats. 1200 figuranten en 150 hulpverleners oefenden een ernstig geweldsincident met meerdere slachtoffers en de evacuatie van ongeveer 1000 bezoekers. Politie, brandweer, medische en gemeentelijke diensten testen hun procedures en communicatie. De oefening wordt de komende weken geëvalueerd. Thomas Moor start op 6 oktober in Geel een nieuwe lezingenreeks van de Universiteit Derde Leeftijd. Columniste van NRC en Europa-kenner Caroline de Gruyter opent met een lezing over de rol van Europa in een turbulente wereld. Tot mei volgend jaar volgen 24 lezingen over politiek, gezondheid, economie, natuur en cultuur. Ze vinden elke dinsdagmiddag plaats op de campus in Geel. Inschrijven is verplicht. In Kasterlee kan je de hele maand oktober een bijzondere gedichtenwandeling maken op de Kabouterberg en de Hoge Mouw. De wandeling start aan de Kabouterberg in de Kabouterstraat. Er zijn twee routes, van 1 en 3,4 kilometer. De kortste route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Onderweg staan gedichten van de dorpsdichters, waaronder het eerste dorpsgedicht van de nieuwe dorpsdichter Joost Toop. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Bafuto in Balen.
0: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Bafuto, Scherps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Geel FM.

0: zin in een avond ongezouten lachen? Zaterdag 3 oktober is Cultuurcentrum De Werft het epicentrum van de humor, want dan is het weer tijd voor de legendarische International Comedy Night. Vanaf 6 uur 's avonds geniet je van meer dan 5 uur comedy. 3 pauzes geven je gelukkig even de tijd om op adem te komen. 12 absolute topcomedians treden aan. Grote namen zoals Bart Cannaerts en Jan Linssen delen het podium met kleppers als Els Verhofstede, Berit Kompanjen, Leroy Brito en Darion Herriot. De avond trapt al meteen af met de comedywedstrijd De Schaal van Lies Lefever. Niemand minder dan Tom Kools praat de hele avond vakkundig aan elkaar. En jawel hoor, ook Fokke van der Meulen is er weer bij met zijn live podcast. Mis dit humorspectakel dus niet. Check de volledige line-up en claim nu de allerlaatste tickets op www.dewerft.be. De International Comedy Night, zaterdag 3 oktober, vanaf 6 uur 's avonds in Cultuurcentrum De Werft. Wees erbij.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O. Van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Geel FM.

0: fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De grootste industriële stroomverbruikers in ons land krijgen vanaf november een energiekorting. De nettarieven dalen tot eind volgend jaar. Daarvan profiteren energieintensieve bedrijven, zoals Nierstar in Balen en INEOS in Geel. De overheid wil zo de elektriciteitskosten verlagen en de concurrentiepositie versterken. Er komen ook een algemene accijnsverlaging en extra Vlaamse steun. Rode Kruis Vlaanderen zoekt tijdens de Internationale Plasmaweek extra donoren in Geel. Van 5 tot en met 9 oktober mikt het donorcentrum op 250 donaties. Plasma is levensbelangrijk voor de 12-jarige Hanne uit Geel die een zeldzame stollingstoornis heeft. Een donatie duurt ongeveer een uur en kan vanaf 18 jaar. Op het terrein van Bobbejaanland in Kasterlee vond vrijdag een grote noodplanoefening plaats. 1200 figuranten en 150 hulpverleners oefenden een ernstig geweldsincident met meerdere slachtoffers en de evacuatie van ongeveer 1000 bezoekers. Politie, brandweer, medische en gemeentelijke diensten testen hun procedures en communicatie. De oefening wordt de komende weken geëvalueerd. Thomas Moor start op 6 oktober in Geel een nieuwe lezingenreeks van de Universiteit Derde Leeftijd. Columniste van NRC en Europa-kenner Caroline de Gruyter opent met een lezing over de rol van Europa in een turbulente wereld. Tot mei volgend jaar volgen 24 lezingen over politiek, gezondheid, economie, natuur en cultuur. Ze vinden elke dinsdagmiddag plaats op de campus in Geel. Inschrijven is verplicht. In Kasterlee kan je de hele maand oktober een bijzondere gedichtenwandeling maken op de Kabouterberg en de Hoge Mouw. De wandeling start aan de Kabouterberg in de Kabouterstraat. Er zijn twee routes, van 1 en 3,4 kilometer. De kortste route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Onderweg staan gedichten van de dorpsdichters, waaronder het eerste dorpsgedicht van de nieuwe dorpsdichter Jo Stoop. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij de proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
2: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
3: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
4: Oeh la la, c'est Tre Belge.
5: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
6: Ja, ja, op een maand zeker.
5: Nee, binnen de week.
6: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
5: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
6: En wie zijn dat?
5: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
7: Kijk snel op imosp.be.
8: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
9: Bel 014 58 82 82
8: of surf naar gelfm.be voor meer info.
9: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd
10: avontuur, avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
9: GLFM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plectrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Geel FM.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Het parquet van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parquet.
1: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
0: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. Twee andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond, dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
2: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
0: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: privépersoon, jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
3: GLFM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap. Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, Imo SP, die vonden rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op.

0: c'est très belge.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
2: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij de proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
3: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf, scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
1: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
0: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever een State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

0: jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

0: Woensdag 7 oktober geven Ben Segers en Manu Hullebroek het startschot aan de eerste theatervoorstelling in Cultuurcentrum De Werft. De voorstelling Eenzaam zonder mij is een aangrijpende muzikale voorstelling waarin Ben Segers zijn persoonlijk verhaal vertelt. Samen met muzikant Manu Hullebroek brengt hij een intieme en ontroerende voorstelling vol getuigenissen, muziek en bezielde momenten. Ze vertellen, spelen en zingen samen. Want net daar, in die gedeelde menselijkheid, begon het echte herstel. Deze voorstelling is in samenwerking met OPZ Geel in het kader van Samen Veerkrachtig. Noteer dus in jullie agenda woensdag 7 oktober om 19:45 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
4: Ontdek Bafuto in Balen.
3: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
4: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
3: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
4: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
3: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
5: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
6: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music van

der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De grootste industriële stroomverbruikers in ons land krijgen vanaf november een energiekorting. De nettarieven dalen tot eind volgend jaar. Daarvan profiteren energieintensieve bedrijven, zoals Nyrstar in Balen en INEOS in Geel. De overheid wil zo de elektriciteitskosten verlagen en de concurrentiepositie versterken. Er komen ook een algemene accijnsverlaging en extra Vlaamse steun. Rode Kruis Vlaanderen zoekt tijdens de Internationale Plasmaweek extra donoren in Geel. Van 5 tot en met 9 oktober mikt het donorcentrum op 250 donaties. Plasma is levensbelangrijk voor de 12-jarige Hanne uit Geel die een zeldzame stollingstoornis heeft. Een donatie duurt ongeveer een uur en kan vanaf 18 jaar. Op het terrein van Bobbejaanland in Kasterlee vond vrijdag een grote noodplanoefening plaats. 1200 figuranten en 150 hulpverleners oefenden een ernstig geweldsincident met meerdere slachtoffers en de evacuatie van ongeveer 1000 bezoekers. Politie, brandweer, medische en gemeentelijke diensten testen hun procedures en communicatie. De oefening wordt de komende weken geëvalueerd. Thomas Moor start op 6 oktober in Geel een nieuwe lezingenreeks van de Universiteit Derde Leeftijd. Columniste van NRC en Europa-kenner Caroline de Gruyter opent met een lezing over de rol van Europa in een turbulente wereld. Tot mei volgend jaar volgen 24 lezingen over politiek, gezondheid, economie, natuur en cultuur. Ze vinden elke dinsdagmiddag plaats op de campus in Geel. Inschrijven is verplicht. In Kasterlee kan je de hele maand oktober een bijzondere gedichtenwandeling maken op de Kabouterberg en de Hoge Mouw. De wandeling start aan de Kabouterberg in de Kabouterstraat. Er zijn twee routes, van 1 en 3,4 kilometer. De kortste route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Onderweg staan gedichten van de dorpsdichters, waaronder het eerste dorpsgedicht van de nieuwe dorpsdichter Joost Toop. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
2: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf, scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
4: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.

0: cultuur.
1: Zin in een avond ongezouten lachen? Zaterdag 3 oktober is Cultuurcentrum De Werft het epicentrum van de humor, want dan is het weer tijd voor de legendarische International Comedy Night. Vanaf 6 uur 's avonds geniet je van meer dan 5 uur comedy. 3 pauzes geven je gelukkig even de tijd om op adem te komen. 12 absolute topcomedians treden aan. Grote namen zoals Bart Cannaerts en Jan Linssen delen het podium met kleppers als Els Verhofstede, Berit Kompanjen, Leroy Brito en Darion Herriot. De avond trapt al meteen af met de comedywedstrijd De Schaal van Lies Lefever. Niemand minder dan Tom Kools praat de hele avond vakkundig aan elkaar. En jawel hoor, ook Fokke van der Meulen is er weer bij met zijn live podcast. Mis dit humorspectakel dus niet. Check de volledige line-up en claim nu de allerlaatste tickets op www.dewerft.be. De International Comedy Night, zaterdag 3 oktober, vanaf 6 uur 's avonds in Cultuurcentrum De Werft. Wees erbij.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
1: Oh la la, c'est très belge.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd.

0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Geel FM.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De grootste industriële stroomverbruikers in ons land krijgen vanaf november een energiekorting. De nettarieven dalen tot eind volgend jaar. Daarvan profiteren energieintensieve bedrijven zoals Nirstar in Balen en Ineos in Geel. De overheid wil zo de elektriciteitskosten verlagen en de concurrentiepositie versterken. Er komen ook een algemene accijnsverlaging en extra Vlaamse steun. Rode Kruis Vlaanderen zoekt tijdens de Internationale Plasmaweek extra donoren in Geel. Van 5 tot en met 9 oktober mikt het donorcentrum op 250 donaties. Plasma is levensbelangrijk voor de 12-jarige Hanne uit Geel die een zeldzame stollingstoornis heeft. Een donatie duurt ongeveer een uur en kan vanaf 18 jaar. Op het terrein van Bobbejaanland in Kasterlee vond vrijdag een grote noodplanoefening plaats. 1200 figuranten en 150 hulpverleners oefenden een ernstig geweldsincident met meerdere slachtoffers en de evacuatie van ongeveer 1000 bezoekers. Politie, brandweer, medische en gemeentelijke diensten testen hun procedures en communicatie. De oefening wordt de komende weken geëvalueerd. Thomas Moor start op 6 oktober in Geel een nieuwe lezingenreeks van de Universiteit Derde Leeftijd. Columniste van NRC en Europa-kenner Caroline de Gruyter opent met een lezing over de rol van Europa in een turbulente wereld. Tot mei volgend jaar volgen 24 lezingen over politiek, gezondheid, economie, natuur en cultuur. Ze vinden elke dinsdagmiddag plaats op de campus in Geel. Inschrijven is verplicht. In Kasterlee kan je de hele maand oktober een bijzondere gedichtenwandeling maken op de Kabouterberg en de Hoge Mouw. De wandeling start aan de Kabouterberg in de Kabouterstraat. Er zijn twee routes, van 1 en 3,4 kilometer. De kortste route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Onderweg staan gedichten van de dorpsdichters, waaronder het eerste dorpsgedicht van de nieuwe dorpsdichter Joost Toop. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
1: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Gele FM.

0: heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
1: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie o-olen.be.
3: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
4: Bel 014 58 82 82.
3: Of surf naar gelfm.be voor meer info.
4: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Zet je meteen de juiste toon. Music van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: De grootste industriële stroomverbruikers in ons land krijgen vanaf november een energiekorting. De nettarieven dalen tot eind volgend jaar. Daarvan profiteren energieintensieve bedrijven, zoals Nyrstar in Balen en INEOS in Geel. De overheid wil zo de elektriciteitskosten verlagen en de concurrentiepositie versterken. Er komen ook een algemene accijnsverlaging en extra Vlaamse steun. Rode Kruis Vlaanderen zoekt tijdens de Internationale Plasmaweek extra donoren in Geel. Van 5 tot en met 9 oktober mikt het donorcentrum op 250 donaties. Plasma is levensbelangrijk voor de 12-jarige Hanne uit Geel die een zeldzame stollingstoornis heeft. Een donatie duurt ongeveer een uur en kan vanaf 18 jaar. Op het terrein van Bobbejaanland in Kasterlee vond vrijdag een grote noodplanoefening plaats. 1200 figuranten en 150 hulpverleners oefenden een ernstig geweldsincident met meerdere slachtoffers en de evacuatie van ongeveer 1000 bezoekers. Politie, brandweer, medische en gemeentelijke diensten testen hun procedures en communicatie. De oefening wordt de komende weken geëvalueerd. Thomas Moor start op 6 oktober in Geel een nieuwe lezingenreeks van de Universiteit Derde Leeftijd. Columniste van NRC en Europa-kenner Caroline de Gruyter opent met een lezing over de rol van Europa in een turbulente wereld. Tot mei volgend jaar volgen 24 lezingen over politiek, gezondheid, economie, natuur en cultuur. Ze vinden elke dinsdagmiddag plaats op de campus in Geel. Inschrijven is verplicht. In Kasterlee kan je de hele maand oktober een bijzondere gedichtenwandeling maken op de Kabouterberg en de Hoge Mouw. De wandeling start aan de Kabouterberg in de Kabouterstraat. Er zijn twee routes, van 1 en 3,4 kilometer. De kortste route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Onderweg staan gedichten van de dorpsdichters, waaronder het eerste dorpsgedicht van de nieuwe dorpsdichter Joost Toop. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
0: Geel FM.

0: Zorgcenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
5: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: très belge.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen en die vonden rap een koper. Hè? En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Gele FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Brasserie Floren. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Floren een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Floren aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Bafuto in Balen.
0: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en GLFM.

of fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader, want die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
1: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
0: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
2: Hij twist zijn stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
0: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport, Matthias Kassen kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kassen kneusde vorige week een rib-optraining, maar hij is dus toch op tijd weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kassen. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kassen is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Geel FM.

0: Woensdag 7 oktober geven Ben Segers en Manu Hullebroek het startschot aan de eerste theatervoorstelling in Cultuurcentrum De Werft. De voorstelling Eenzaam zonder mij is een aangrijpende muzikale voorstelling waarin Ben Segers zijn persoonlijk verhaal vertelt. Samen met muzikant Manu Hullebroek brengt hij een intieme en ontroerende voorstelling vol getuigenissen, muziek en bezielde momenten. Ze vertellen, spelen en zingen samen. Want net daar, in die gedeelde menselijkheid, begon het echte herstel. Deze voorstelling is in samenwerking met OPZ Geel in het kader van Samen Veerkrachtig. Noteer dus in jullie agenda woensdag 7 oktober om 19:45 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
2: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij de proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
5: Dat meen je niet.
3: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
8: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf. Scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
9: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris slaatje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
10: Oeh la la, c'est très belge.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
1: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op onhold moeten gaan zetten weer.
0: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
2: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
0: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioene op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd 3e. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
3: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er een top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginners fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
0: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

0: Zin in een avond ongezouten lachen? Zaterdag 3 oktober is Cultuurcentrum De Werft het epicentrum van de humor, want dan is het weer tijd voor de legendarische International Comedy Night. Vanaf 6 uur 's avonds geniet je van meer dan 5 uur comedy. 3 pauzes geven je gelukkig even de tijd om op adem te komen. 12 absolute topcomedians treden aan. Grote namen zoals Bart Cannaerts en Jan Linssen delen het podium met kleppers als Els Verhofstede, Berit Kompanjen, Leroy Brito en Darion Herriot. De avond trapt al meteen af met de comedywedstrijd De Schaal van Lies Lefever. Niemand minder dan Tom Kools praat de hele avond vakkundig aan elkaar. En jawel hoor, ook Fokke van der Meulen is er weer bij met zijn live podcast. Mis dit humorspectakel dus niet. Check de volledige line-up en claim nu de allerlaatste tickets op www.dewerft.be. De International Comedy Night, zaterdag 3 oktober, vanaf 6 uur 's avonds in Cultuurcentrum De Werft. Wees erbij.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en GLFM.
1: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
5: GLFM.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De grootste industriële stroomverbruikers in ons land krijgen vanaf november een energiekorting. De nettarieven dalen tot eind volgend jaar. Daarvan profiteren energieintensieve bedrijven zoals Nyrstar in Balen en INEOS in Geel. De overheid wil zo de elektriciteitskosten verlagen en de concurrentiepositie versterken. Er komen ook een algemene accijnsverlaging en extra Vlaamse steun. Rode Kruis Vlaanderen zoekt tijdens de Internationale Plasmaweek extra donoren in Geel. Van 5 tot en met 9 oktober mikt het donorcentrum op 250 donaties. Plasma is levensbelangrijk voor de 12-jarige Hanne uit Geel die een zeldzame stollingstoornis heeft. Een donatie duurt ongeveer een uur en kan vanaf 18 jaar. Op het terrein van Bobbejaanland in Kasterlee vond vrijdag een grote noodplanoefening plaats. 1200 figuranten en 150 hulpverleners oefenden een ernstig geweldsincident met meerdere slachtoffers en de evacuatie van ongeveer 1000 bezoekers. Politie, brandweer, medische en gemeentelijke diensten testen hun procedures en communicatie. De oefening wordt de komende weken geëvalueerd. Thomas Moor start op 6 oktober in Geel een nieuwe lezingenreeks van de Universiteit Derde Leeftijd. Columniste van NRC en Europa-kenner Caroline de Gruyter opent met een lezing over de rol van Europa in een turbulente wereld. Tot mei volgend jaar volgen 24 lezingen over politiek, gezondheid, economie, natuur en cultuur. Ze vinden elke dinsdagmiddag plaats op de campus in Geel. Inschrijven is verplicht. In Kasterlee kan je de hele maand oktober een bijzondere gedichtenwandeling maken op de Kabouterberg en de Hoge Mouw. De wandeling start aan de Kabouterberg in de Kabouterstraat. Er zijn twee routes, van 1 en 3,4 kilometer. De kortste route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Onderweg staan gedichten van de dorpsdichters, waaronder het eerste dorpsgedicht van de nieuwe dorpsdichter Joost Toop. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
0: Geel FM.

0: Maar Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de living gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: Tijdens het weekend van de klant valt er heel wat te proeven bij De Proeverij. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ontdek je meer dan 40 topwijnen van over de hele wereld. Proef naar hartelust met vakkundige toelichting. Herfstproeverij. Op 3 en 4 oktober van 2 tot 6 in de wijnzaal van De Proeverij. Stationsstraat 91 in Geel. De toegang bedraagt slechts €5. Inschrijven is niet nodig. De Proeverij. Kom langs en ontdek je nieuwe favoriet. Kijk ook op www.deproeverij.be. Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: c'est très belge.
1: Zin in een heerlijk herfstweekend vol shoppen en gezelligheid? Kom op zaterdag 3 en zondag 4 oktober naar Herfstshopping in Geel Centrum. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Verwen jezelf, scoor een leuk cadeautje en geniet tussendoor van een hapje of drankje. En zondag zijn de winkels open van 1 tot 6 in de namiddag. Herfstshopping in Geel Centrum. Meer info? Klik naar geelcentrum.be.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Geel FM.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar gelfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op Gelfm rendeert gegarandeerd.
1: Geel.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: De grootste industriële stroomverbruikers in ons land krijgen vanaf november een energiekorting. De nettarieven dalen tot eind volgend jaar. Daarvan profiteren energieintensieve bedrijven, zoals Nyrstar in Balen en INEOS in Geel. De overheid wil zo de elektriciteitskosten verlagen en de concurrentiepositie versterken. Er komen ook een algemene accijnsverlaging en extra Vlaamse steun. Rode Kruis Vlaanderen zoekt tijdens de Internationale Plasmaweek extra donoren in Geel. Van 5 tot en met 9 oktober mikt het donorcentrum op 250 donaties. Plasma is levensbelangrijk voor de 12-jarige Hanne uit Geel die een zeldzame stollingstoornis heeft. Een donatie duurt ongeveer een uur en kan vanaf 18 jaar. Op het terrein van Bobbejaanland in Kasterlee vond vrijdag een grote noodplanoefening plaats. 1200 figuranten en 150 hulpverleners oefenden een ernstig geweldsincident met meerdere slachtoffers en de evacuatie van ongeveer 1000 bezoekers. Politie, brandweer, medische en gemeentelijke diensten testen hun procedures en communicatie. De oefening wordt de komende weken geëvalueerd. Thomas Moor start op 6 oktober in Geel een nieuwe lezingenreeks van de Universiteit Derde Leeftijd. Columniste van NRC en Europa-kenner Caroline de Gruyter opent met een lezing over de rol van Europa in een turbulente wereld. Tot mei volgend jaar volgen 24 lezingen over politiek, gezondheid, economie, natuur en cultuur. Ze vinden elke dinsdagmiddag plaats op de campus in Geel. Inschrijven is verplicht. In Kasterlee kan je de hele maand oktober een bijzondere gedichtenwandeling maken op de Kabouterberg en de Hoge Mouw. De wandeling start aan de Kabouterberg in de Kabouterstraat. Er zijn twee routes, van 1 en 3,4 kilometer. De kortste route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Onderweg staan gedichten van de dorpsdichters, waaronder het eerste dorpsgedicht van de nieuwe dorpsdichter Joost Toop. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

Goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van ASV Live. Vandaag moet ICGL tegen KFC Nieuwmoer. En zometeen gaan we live naar de wedstrijd.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: Prijshaven van ASV Live op 107 FM. Dit is Geel FM, de radio voor de Zuiderkempen.
1: 8 minuten ver in de wedstrijd ASV Geel tegen Nieuwmoer FC. De eerste provincie, het eerste provinciale, het Antwerpse reekse. En al meteen een doelpunt hier genoteerd voor Jesse Jacobus Little. Hij maakte de 0-1 op het scorebord hier meteen na 8 minuten spelen. Een foutje in de defensie, een duel verloren en die bal die ging via een tussenstation naar Little en die kwam oog in oog te staan met Thibaut Herbots. En Herbots mocht zich meteen omdraaien. Hij was meteen geklopt, nog niets moeten doen, maar wel die bal al uit de netten moeten vissen. Al meteen die achterstand voor ASV Geel. En ze hebben geleerd, of ze hebben gezien, dat Achel hier frank en vrij kwam voetballen. En dat die punten gepakt hadden. Dus dat is een sterkte. Misschien een signaal voor de andere ploegen om hier gewoon van hun eigen sterkte te gaan. En hier die punten proberen te winnen. En voorlopig is dat meteen weer opnieuw aan het lukken voor de tegenstander van vandaag. Vorige week was het, woensdag beter gezegd, was het nog Turnhout die de punten thuis kon houden. En vandaag Nieuwmoer, misschien dat zij het ook gaan kunnen punten meepakken mee, vanuit ASV Geel, vanuit het Leunenstadion. In ieder geval, Niels Hoube heeft gekozen om toch een heel ander elftal in de ploeg of op de mat te toveren. Met Ilias Ifrasen, die in de basis gekomen is. Jevelan Duit, Chang Jung Ham en Nicolas Mombaerts. 4 nieuwe spelers die op het terrein mochten plaatsnemen. Dekens en Baye en Leijsen, die zijn oud. Net als Elens, die geel geschorst is. En werk aan de winkel bij de jongens van Niels Hoube na die vroege achterstand. Meteen al waar ze tegenaan kijken. En Ifrasen die nu de bal kan wegsnoepen voor de ogen van Ruben Gerards, die daar dat duel niet kon pakken. Dekens en Baye die zijn zelfs niet op het blad terug te vinden. Dus toch misschien een duidelijk signaal van de trainer vandaag naar die gasten. Hoewel ik hoorde dat Dekens toch aangaf dat er misschien een blessure, een verrekking of dergelijke speelde. Maar daar heb ik dus verder nog niets van kunnen vernemen. Een Baye die na 45 minuten gewisseld werd op het Stadsparkstadion in Turnhout. Mogelijk ook daar iets meer aan de hand. Maar in ieder geval, wat wel zo is dat die niet te bespeuren is op het het blad van de ploegopstelling. En Chang-Ungham probeerde, maar bal afgestopt. Ifrasen daar aan de haal en dan naar Pels. Pels met een geharrewar situatie en verliest daar die bal. En meteen die aanval probeerde te lanceren voor Nieuwmoer. En dan moest Van der Veeke al de hens aan dek zetten om te vermijden dat Little, die daarnet de 0-1 nog op het scorebord zette, daar aan de haal kon gaan. Verdedigde goed Little tussen Van der Veeke en Herbots. Dus Van der Veeke had geen andere keus dan die bal te spelen naar buiten. En daar nog met een gelukje via de voet van Little die bal toch in Geelse rangen kunnen houden. Ja, die spits van Nieuwmoer niet veel nodig had om meteen die 0-1 op het scorebord te zetten. Kaya ondertussen hier op de rechterkant. Van der Veeke centraal met Mombaerts. En Kools een stationtje vooruit. En dan op de linkerkant Simon van Geet, die daar de defensie vervolmaakt. Voor hem met Hollemans. Centraal, zoals gezegd, Kools en Ifrasen. En Landuit met Ham. Die maken de rangen vol met PLC hier op de rechterkant, op de rechterflank. En zo bent u volledig mee. En hier na 13 minuten spelen is de stand in het Leunenstadion voor de wedstrijd ASV Geel tegen Nieuwmoer. Nog steeds 0-1.
0: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

De tussenstand in de wedstrijd tussen IJs en Geel, KC Nieuwboer, is 0-1. En zometeen gaan we terug live naar de wedstrijd.

0: Terug naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: En wanneer je denkt dat het er zit aan te komen, dan is het ook daar. En dit keer Nicolas Mombaerts met zijn eerste in het blauw-wit shirt van zijn spelerscarrière hier bij ASV. Heel, hangt de bordjes terug opnieuw in evenwicht. Eerst was het nog een mogelijkheid voor Hollemans, die van op de linkerkant goed die aangespeeld werd. Kon naar binnen, achter de defensie, naar binnen snijden en haalde uit met zijn linker. Maar die bal die werd afgeblokt en dan Jeffelan Duit met het hoekschop. Hoekschop van op de linkerkant, twee handen in de lucht. En dit keer betekende dat vrij centraal voor doel. En Mombaerts die kon inlopen en zijn hoofd tegen die bal jassen. Zodat eigenlijk Kustermans, ex-Hoogstraat en Dessel geen weerwerk kon of hoefde te bieden. Want die ging heel snel, heel hard ook voorbij die doelman. En zo de bordjes terug opnieuw in evenwicht. En de kansen voor beide ploegen meteen afgestraft. Beide ploegen één kans en telke malen gescoord. Dus aan succesratio absoluut geen gebrek. Nu lange bal hier voor Dennis Verheijden. En Kaya die komt daar wat mij betreft zeer goed weg. Want ging er wel aanhangen. Maar moest daar die fout wel gaan. En de spelers van Nieuwmoer die gaan natuurlijk verhaal halen hier bij de scheidsrechter. Die de kop van Jut is. Want uiteindelijk voor mij zeker was het Verheijen die daar meer verdiende. Was het een strafschop? De fout gebeurde alleszins buiten het strafschopgebied. Dat Kaya eraan ging hangen, kon die snelheid niet maken die dat Verheijden kon produceren. En zo moest hij even aan de rem trekken. En Verheijden die voelde dat. Die ging nog proberen die fout toch te laten doorgaan in de grote rechthoek. En zo die strafschop proberen te bedwingen. Maar, of af te dwingen. Maar dat was buiten de scheidsrechter gerekend. En dat is vandaag Joran van Opstal een aantal keer hier al op de Leunen mogen komen fluiten. En vandaag, voor mij, goed, als ASV Geel supporter, nooit een strafschop uiteraard. Maar wanneer je het neutraal bekijkt, dan kan je daar wel de fout voor geven. Is het dan strafschop? Dat zal ik niet beweren. Maar het is in ieder geval zeker en vast een fout geweest. En dan een tweede keer daar dat de lijnrechter een bediscutabele bal over de lijn zag. Daar straks lag die bal van Simon van Geet nog wat hem betreft zeker in contact met de lijn, dus niet over. Toch gaf de lijnrechter aan dat de bal buiten was en zo ingooien. En nu terug opnieuw. De jongens waren nog aan het spelen, Hollemans en van Geet, met die bal op de linkerkant en terug opnieuw die lijnrechter die de vlag in de lucht stak. Was moeilijk te bezien uiteraard, want die bal was voor Van Geet in, voor zijn lichaam. Dus moeilijk te bezien langs achter om te beslissen dat die bal volledig over de lijn gegaan is. Maar in ieder geval, de vlag ging de lucht in en terug opnieuw die ingooi voor Nieuwmoer. En nu blijven de jongens van Johan Gerard nog steeds verhaal halen bij die scheidsrechter terug opnieuw. Over die fase van daarnet met Kaya. Het was niet alleen Verheijen, maar het was ook Little die daar toch voor wat commotie zorgde. Nu terug opnieuw ingooien of intrappen, beter gezegd, met Kustermans die het kort doet. En zo de spelers van achter ook mee direct het al voetballend laten oplossen. We zijn 28 minuten ver in de wedstrijd ASV Geel tegen Nieuwmoer. De 12e tegen de 16e in de stand. 6-puntenwedstrijd hier vanavond. Dus alle ogen gespannen en alle zenuwen uiteraard in de grootste kramp om toch te vermijden dat daar een kloof geslagen werd door de beide ploegen. Van op de linkerkant nog even meegeven een opgezette actie over 3, 4, 5 stationnetjes. En dan die bal voor doel gebracht. Maar niemand van ASV Geel kon er aan. Het was achter het hoofd van Van der Veke. Voor het hoofd van Kools. En dan Nieuwmoernaar die daar ingelopen kwam. Maar gelukkig Van Geet die nog die bal kon wegknikken. En het leek erop alsof dat hij hem gewoon in doel knikte. Maar zo slim was hij wel om dan in het hoekschop tegen even hoekschop gegeven ondertussen. En herbotsen in 3 keer. Eerst miste hem, dan nog in duel met een ASV Geel-speler dat die bal daar loskwam. En dan in de derde instantie plat op die buik. Maar scheidsrechter gaat nu even kijken bij Herbots. Hij ligt op de grond, heeft last van zijn schouder. En er moet verzorging komen. Dus dat wil zeggen dat keeper Wagemans zich uiteraard ook mag gaan warm maken. Maar moet eerst nog mee gaan verzorgen. We zijn 29 minuten ver. De stand hier in de wedstrijd ASV Geel tegen Nieuwmoer is 1-1.
0: Voetbal in de notendop. Dit is ASV Live.

0: Demi Lovato was dat hier bij GLFM met Let It Go. Tussenstand in de wedstrijd tussen IJsselgeel KFC Nieuwmoer is 1 tegen 1. Straks gaan we terug live naar de wedstrijd.
1: De stad wordt wakker in het donker.

0: terug naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: 44 minuten ver en nog steeds 1 tegen 1. Ondertussen wel Herbots die naar de kant is gegaan. En Wagemans die in het veld gekomen is tussen de lijnen, tussen de palen bij ASV Geel. En voorlopig nog niet echt veel moeten doen. En daarnet was het nog even Ham die een poging ondernam. Speelde zich goed vrij op de hoek van de kleine rechthoek tussen twee spelers van Nieuwmoer. En trapte met zijn rechter. Maar was te weinig kracht en te weinig gericht. Dat was te centraal in ieder geval die bal. Dus Kustermans die had daar absoluut geen moeite mee. En voilà, dat was het enige wapenfeit daarnet. Pajos die het gat nog dichtliep. Voor Ham kon eigenlijk daar niet echt veel mee doen met die bal. Nu bij ons naar Hollemans naar Van Geet. Die zich daar vastloopt, probeert die bal nog voor te brengen. Maar via Witting die bal toch ontzet. En dan terug opnieuw naar voren met Mombaerts. Mombaerts die Ham kan bereiken. Ham die dan komt die wel wint. Maar toch in de tweede bal iemand van Nieuwmoer die de bal naar Kustermans kan spelen en zo doeltrappen voor keeperbal. Want ik kon hem oprapen en dan vanuit de grond die bal terug opnieuw in het spel gebracht. Ivrassen nu met de bal van Buysens ondertussen gekregen. Ivrassen naar buiten, draait zich goed vrij, gaat terug naar Landuit, maar die kan niet terug opnieuw tot bij Ivrassen geraken, dan ontzet. Maar overal hoog en niet zo heel ver van Nieuwmoer. Dan terug opnieuw ASV Geel. Pajos nu in schietpositie, durft. Maar die bal wordt afgeblokt. En zo weg mogelijkheid. Dan klieft naar voren. En dan is het Van der Veeken die daar die bal goed probeert weg te zetten. En, Little daar omspeelt. Die Little die kan met een gelukje die bal met zijn hand nog meenemen. En dan die bal voor het doel brengen. Dat lukt hem ook nog. Ferhat Kaya samen met Mombaerts die liepen nog mee naar achter om die speler Buysen. Nee, was het Buysen? Ik denk dat het Verheyen was daar inderdaad. Die nog van de bal te krijgen. Maar die kreeg die bal alsnog op halve hoogte. En dan met de binnenkant van de voet probeert die bal te centraliseren in het kader van...

0: van Wagemans. Maar die bal ging over en zo doeltrap voor ASVG. Ondertussen een einde gemaakt aan deze eerste helft hier in de Leunen. En de wedstrijd is ondertussen dan beëindigd. We gaan rusten met de tussenstand hier in de wedstrijd ASVG tegen Nieuwmoer. De stand is hier 1 tegen 1.
1: Alles over sport hoor je bij GLFM, maar lees je ook op glfm.be.

een van de zomerhits van dit jaar, de Pausa en Magnetic, was dat hier bij Geel FM. De ruststand in de wedstrijd tussen AFC Geel en KFC Nieuwbouw is 1 tegen 1. Straks na het nieuws van 9 uur, dan krijg je de tweede helft van die

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De grootste industriële stroomverbruikers in ons land krijgen vanaf november een energiekorting. De nettarieven dalen tot eind volgend jaar. Daarvan profiteren energieintensieve bedrijven, zoals Nyrstar in Balen en INEOS in Geel. De overheid wil zo de elektriciteitskosten verlagen en de concurrentiepositie versterken. Er komen ook een algemene accijnsverlaging en extra Vlaamse steun. Rode Kruis Vlaanderen zoekt tijdens de Internationale Plasmaweek extra donoren in Geel. Van 5 tot en met 9 oktober mikt het donorcentrum op 250 donaties. Plasma is levensbelangrijk voor de 12-jarige Hanne uit Geel die een zeldzame stollingstoornis heeft. Een donatie duurt ongeveer een uur en kan vanaf 18 jaar. Op het terrein van Bobbejaanland in Kasterlee vond vrijdag een grote noodplanoefening plaats. 1200 figuranten en 150 hulpverleners oefenden een ernstig geweldsincident met meerdere slachtoffers en de evacuatie van ongeveer 1000 bezoekers. Politie, brandweer, medische en gemeentelijke diensten testen hun procedures en communicatie. De oefening wordt de komende weken geëvalueerd. Thomas Moor start op 6 oktober in Geel een nieuwe lezingenreeks van de Universiteit Derde Leeftijd. Columniste van NRC en Europa-kenner Caroline de Gruyter opent met een lezing over de rol van Europa in een turbulente wereld. Tot mei volgend jaar volgen 24 lezingen over politiek, gezondheid, economie, natuur en cultuur. Ze vinden elke dinsdagmiddag plaats op de campus in Geel. Inschrijven is verplicht. In Kasterlee kan je de hele maand oktober een bijzondere gedichtenwandeling maken op de Kabouterberg en de Hoge Mouw. De wandeling start aan de Kabouterberg in de Kabouterstraat. Er zijn twee routes, van 1 en 3,4 kilometer. De kortste route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Onderweg staan gedichten van de dorpsdichters, waaronder het eerste dorpsgedicht van de nieuwe dorpsdichter Joost Stoop. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
4: Geel FM, dit is ASV Live.

0: naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: 3 minuten ver in de tweede helft en al meteen een doelpunt hier in de Leunen. Dit keer in het voordeel van ASV Geel en Nieuwmoer dat mogelijk nog wat aan het bekomen was van de koffie. Dat daar toch de onderspits mocht delven. Een goede fase van op de linkerkant met Simon van Geet. Simon van Geet die kon oprukken. Dan de bal centraal gespeeld naar Ifrassen. Ifrassen die goed gezien had dat Seung-Yong Ham mee gevolgd was, stapte over die bal, liet hem begaan en Ham die zo oog in oog kwam met Kustermans. En die twijfelde niet, hij legde hem in de korte hoek voorbij Kustermans en zo die 2-1 op het scorebord. Een ideale uitgangspositie voor ASV Geel, dat nu dus in het voordeel staat tegen de nieuwkomer in de derde amateurreeks Nieuwmoer. Het is... al even geleden dat er nog eens een velddoelpunt gescoord werd voor ASV Geel. Een aantal keren via stilstaande fases dat het gebeurde. Maar die veldgoal die was al even geleden. Dus gelukkig hebben we dus toch nog een speler die dat kan afdwingen. En dit keer dus Seung-Yong Ham die dat voor zijn rekening nam. Volgens mij ook de eerste doelpunt van de Koreaan, Zuid-Koreaan. 4 in ASV Geel loonverband. En dan even opletten. Fase op de rechterkant. Een opeens situatie met Witting tegen Van Geet. Witting die komt naar binnen. Maar loopt daar op Simon Van Geet. En dan Ifrassen. En dan Ifrassen die kan doorstoten naar Ham. Ham die van centraal helemaal naar de buitenkant moet. Kan daar een aantal meters maken, maar wordt daar gestopt. Moet dan achteruit en slecht ingespeeld. Dus balverlies en dan terug opnieuw. Directe omschakeling van Nieuwmoer. Dat nu de voorzet probeert, maar Van der Veken die daar de bal kan wegkoppen. En dan is het Pijls die wat meters kan maken. En dan twee keer die situatie en Mombaerts hou je mond. Je had daar inderdaad gelijk, die gele kaart moet daar komen. Je hebt daar zelf al eentje genoteerd gekregen waar inderdaad volgens mij echt niet veel man bij was. Maar de scheidsrechter beslist nu toch om te laten zoals het is in die grote cirkel centraal op het middenveld. Die fout gemaakt bij ons twee man omspeelt en dan toch die derde zich laten vallen. Dus voilà. U bent weer helemaal mee. We zijn 51 minuten ver in de stand hier in de wedstrijd. ASV Geel tegen Nieuwmoer FC is 2-1.
0: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

0: Terug naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: Zijn ze dan helemaal losgelaten, die jongens van ASV Geel? Of is het een opflakkering van, waarvan we moeten profiteren? In ieder geval, het staat 3-1 en het doelpunt dit keer van Jeffe Landuit. Goed opgespeelde fase van op de linkerkant met Ham en Hollemans. Hollemans die daar de bal speelde naar Ham. Ham die aan het zoeken was naar waar speel ik hem. Speel ik hem terug opnieuw de diepte in naar Hollemans of speel ik Pijos aan de andere kant van het speelveld tussen twee Nieuwmoer spelers, verdedigers tussenin. En dat besliste hij om te doen. Speelde daar Pijos goed vrij. Pijos die keek, mocht, wat deed hij daar met die bal? Terug opnieuw centraal achteruit leggen naar Ham of naar Landuit. Ham liet in ieder geval begaan, want die dacht Landuit die staat beter in positie om die bal dan maar te trappen richting doel. En dat deed hij ook. En hoe? Goed in het hoekje voorbij Kustermans in ieder geval die bal gelegd. En zo die 3-1 op het scorebord. Dus ja, na die 2-1 meteen die snelle verdere zetting van dat doelpunt. En dat was eerst Ham. En dan in de tweede fase was het de derde goal was dan van Lieve Landuit. Van buiten de grote rechthoek met zijn rechter in het hoekje. Rustig getrapt, mooie plaatsbal en Kustermans die er niet bij kon. 55 minuten ver in de wedstrijd hier. ASV Geel tegen Nieuwmoer FC en de stand is hier 3-1.
2: Voetbal in een notendop.
0: Dit is ASV Live.

Eva Max hier bij Gil FM met Kings and Queens. Tussenstand in de wedstrijd tussen AC Gil KFC Nîmes is 3-1. En straks gaan we terug live naar de wedstrijd.

0: wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: 66 minuten ver in de wedstrijd. Daar is geheel tegen Nieuwmoer. En vanuit het niets kon Witting aan de tweede paal die bal binnenkoppen. En nu opletten, want Pegel gehouden uit het vlak van het doelvlak van ASV Geel door Wagemans was nodig. Want nummer 30, Mathies de Kok, ingevallen, die haalde vervaarlijk uit van net buiten de halve maan. En was dat nog een blauwe withemd voor hem in die schietbaan. Maar Wagemans liet zich dus niet verrassen. En dan hoekschop genomen, meteen op de rechterkant weggekopt door Ferhat Kaya. Dat doelpunt van daarnet nog, er waren wat spreekoren blijkbaar jegens de lijnrechter aan de andere kant. Werd zo net omgeroepen. En vanuit die ingooi kwam plotseling die bal voor doel. En aan de tweede paal was het Witting. Die moederziel alleen kon binnenkoppen. En zelfs Wagemans stond erbij en keek ernaar. Had dat niet verwacht dat daar blauw-withemd mee die verdediging op zich nam om die bal daar, of Witting te verhinderen, dat die kon inkoppen. Nu die bal voorgebracht door Nieuwmoer, maar Van der Veek, die goed in de weg stond om die bal weg te keilen. Nou is Vergeel terug opnieuw achter de feiten achteraan aan het hollen. Daarnet waren ze in een betere periode bezig. Maar op dit moment terug opnieuw wat teruggevallen. Wat meer krachtvoetbal daar op het middenveld van beide ploegen. Jeff Landuit die zich ook zet tegen die verdediger. Maar dat brengt voorlopig geen soelaas. Voorlopig is het Nieuwmoer dat balbezit heeft en het merendeel van het spel opeist. Op dit moment daarnet was Aansje Geel iets beter aan het voetbal, aan het combineren. En dat zorgde dan voor die ruimte. Maar dat is dan door die aansluitingstreffer van Witting terug opnieuw in het water gevallen. Nu foutje meegegeven voor Nieuwmoer. Fout van Ivrassen op die Mathies de Kok. En op zich een wel stevige boy daar die voor die bal kan gooien. Ivrassen die probeert langs alle kanten, maar het lukt hem niet. En Leijsen die nu zich gaat klaarmaken om in te komen. Vrije trap met nummer 14 Dekkers. Die de bal in de box dropt en Wagemans een plukkertje voor hem. Dus voilà, 69 minuten ver in de wedstrijd ASV Geel tegen Nieuwmoer. Stand is hier 3-2.
0: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

Ed Sheeran hier bij Gelafijn met Azizam. Tussenstand in de wedstrijd tussen ICGL en KFC Nieuwboer is 3 tegen 2. Zometeen gaan we terug live naar de wedstrijd. Eerst deze van Gene Thomas en dat ben jij.

0: Dus dan staat de wedstrijd tussen AFC Geel en AFC Nieuwboer is nog altijd 3-2. Maar de scheidsrechter heeft het spel stilgelegd wegens ongepaste spreekoren naar de lijnrechter. We houden je op de hoogte wanneer de wedstrijd terug wordt hervat.
1: Thank you very much. I'm Chef. This song is off my second hit album.

0: terug naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: 79 minuten ver. En dat is dan na even stilgelegen gehad te hebben. Nadat de scheidsrechter besliste om allemaal in de catacombe terug opnieuw terug te trekken. Na een herhaaldelijk spreekkoor van de thuissupporters op de lijnrechter. En Jeffel, je hebt zeker gelijk. Je hebt zeker gelijk, want Stevens die deed daar ook een gebaar. En ja, het was natuurlijk te opzichtig van de Jeff om daar ja, niet de fout tegen te krijgen. Op eigen helft dan ook nog lange bal de box in gedropt. Maar gelukkig daar ontzet een direct spelvoordeel voor Nieuwboer. Dus ja, ik ben benieuwd of dat ASV Geel direct bij de les gaat zijn. Want uiteindelijk is het nog ruim een kwartier voetballen nadat die wedstrijd dus vijf minuten stilgelegen heeft. Nadat er herhaaldelijke spreekoren richting de lijnrechter gegaan zijn. Weg de bal gebracht door Stevens. Maar Kools die kan ontzetten en dan Landuit lanceren. Maar Stevens die was iets sneller op die bal. En dan rustig uitvoetballen van Kustermans naar zijn centrale verdediger. Die dan die bal hier op de rechterkant inspeelt op Verheyen. En naar binnen komen, speelt daar zijn ploegmaat aan. En dan een voet op die voet van Verheyen, van Hollemans. En staat wel recht nadat hij eerst even deed alsof dat hij zwaar pijn had. Maar hij weet ook, als er balvoordeel gegeven is en er is geen gele kaart, dat hij dan, als hij verzorging vraagt, even naar de kant moet. En dat wil hij absoluut vermijden. Pijos, die daar zich goed vrij speelt, dan die bal naar Kools. Maar die mist die balcontrole en kan dan gelukkig in tweede instantie nog eens, krijgt hij terug, is het daar Hollemans. Hollemans die hem kan binnenhouden, speelt naar Leijsen. Leijsen daar net ingevallen, nog voordat we het spel stillegden. Hollemans terug opnieuw en Hollemans in één keer voor doel. Pijls die was verrast. Die bal controleerde hem niet goed genoeg en trekt als een kat uit de box. Was het Kusters om die bal op te rapen. We zijn 81 minuten ver en de stand in de wedstrijd. Ja, is vergeeld tegen Nieuwmoer FC is 3-2.
0: Voetbal in de notendop. Dit is

0: Terug naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: 92 minuten ver en de druk alom voor het doel van Wagemans. Daarnet een zeer gevaarlijke situatie. Een pegel op Wagemans tussen alles en iedereen. En gelukkig stond die pal om die bal nog uit zijn doelvlak. De rand van de bal ging wel rechtstreeks op hem. Maar dan nog moet je attent zijn om daar die bal te kunnen verdedigen. En Leijsen die daar... Het verzaakt om die bal te controleren. Het is Nieuwmoer dat de klok slaagt nu op dit moment. Pressing naar voren, pressing alom bij Nieuwmoer. En terug opnieuw op Wagemans. En Wagemans goed plat van op die rechterkant. Daar is inderdaad geluk dat die tweede keeper dat die toch met voldoende maturiteit, ervaring en volwassenheid in dat doel staat. Dat is maar best. En daarnet de uitgespeelde kans voor ASV Geel nog van Jeffe Landuit. Jeffe die de bal goed kon veroveren om zijn tegenstander te omspelen en dan richting Kustermans te gaan. Dat deed hij goed, maar die bal richting dat doel die was nog net aangeraakt door Kustermans. En zo kon hij net verhinderen dat daar een doelpunt van kwam. Het was Kustermans die er nog tussen zat met zijn vingertoppen om zo die bal richting de doelpaal te brengen. En die bal dus niet de mogelijkheid te laten om erin te gaan. Nu Geharwar hier op de linkerkant op het veld van, of op de helft van Nieuwmoer. Het is met Kools die daar probeert die bal weg te keilen. Maar dan beslist om toch breed te spelen. En dan uiteindelijk via Mombaert toch de diepte in. Goed van Kools dat hij daar meters gemaakt had en die diepte ingegaan was. Dan ingooi voor ASV Geel, want slecht ontzet van Nieuwmoer. Ingooi met Van Geet. Van Geet op Landuit. Landuit terug opnieuw op Van Geet en achteruit naar Leijsen. Leijsen die 1-2'tje zoekt met Landuit, maar dat mislukt hem. Bal dan weg voor Nieuwmoer en dan Kaya de diepte in achteraan gaan. Want Witting die, is er, die speelt dan de bal goed breed. En dan een balletje van op de rechterkant door Verheyen. Breed gespeeld of centraal terug opnieuw gespeeld. En dan vanuit de bots richting de doel van Wagemans. En gelukkig voor hem niet al te veel stress hier. Maar je ziet dat het hier toch tot op het laatste moment gevaarlijk zal blijven. Nog Pijls die daar probeert om zijn man te omspelen. En dan moet hij altijd de fout tegen of meekrijgen. Wat doet die lijnrechter? Die is natuurlijk het helemaal bont en blauw aan het maken. Vlacht uiteraard tegen Pijls. Die al op de grond gewerkt was door zijn verdediger. Trapte nog misschien een klein beetje aan. En was dat dan de reden? Maar dan moet je die eerste fout fluiten volgens mij. Als lijnrechter en als grensrechter dat aangeven. Nu natuurlijk heeft de dame aan de andere kant het een beetje te verduren gehad van de supporters van ASV Geel. En is dat dan de reden, de professionaliteit die je aan de dag legt? Je weet dat als je daar voor thuissupporter staat, dat je wel eens wat spreekkoren naar je hoofd geslingerd kan krijgen. En zeker wanneer het dan gaat over een thuispubliek dat toch enthousiast en fanatiek is. Bal in de box voor Nieuwmoer. Mombaert die kan wegkoppen, maar gevaar nog zeker niet geweken. Hollemans met de pressing op zijn tegenstander. Moet achteruit die bal naar Stevens. Stevens centraal. Hollemans met de pressing op Van Riel, die daar straks ingevallen is. En bij ASV Geel staan Adai en Piric nog klaar om in te komen. Daar balletje in de box. Controle met de borst van Verheyen. Dan uit de rechthoek gekarambold van ASV Geel. En dan duel met Pijls en dan de scheidsrechter die niet omziet. Twee keer toe vraagt men hier om een wissel te doen. Maar de lijnrechter die laat het gewoon toe. Die wil niet weten van die wissels. En dan Landuit die bestuurd door Leijsen. Maar de keeper die was dan weer goed attent. Kustermans daar. En dat is logisch. Duwen van Leijsen. Dat is zeker. En dan vraagt de trainer uiteraard terug opnieuw om die dubbele wissel. Leijsen die houdt inderdaad zijn handen vooruit voor hem op de borst om te vermijden dat Nieuwmoer daar de druk kan opvoeren. Dubbele wissel bij ASV Geel. Nu krapt die scheidsrechter even in de haren. Wat moet ik nu gaan doen? Dus die wisselt dan of niet? 19 gaat eraf, dat is Holmans. Die naar de kant gaat, Adai in de plaats. En Piric, die komt dan in de plaats voor het nummer 10. Dat is Landuit. Dus twee aanvallende spelers in de ploeg. En Landuit die had het nog even niet gezien. Het is voor seconden wat mij betreft. Want het is 97e minuut ondertussen. En Adai die heeft hier dan maar misschien nog kan klaren. Wie zal het zeggen? Vrije trap in ieder geval van Nieuwmoer. Op de hoogte ongeveer van de rand van de grote cirkel op het veld van SV Geel. Wagemans die daaruit dat doel komt en die bal daar kan ontzetten. Duwe bal, duwen naar voren. En Pijos die kan niet controleren. Jammer, want daar zat meer in. Adai was met Piric ook klaar om mee die aanval te voltrekken. Bal voor doel gesliept en geslingerd. En gelukkig niemand van Nieuwmoer daar om zijn hoofd er tegen te zetten. Het was een goede bal van Gerard. Die daar zijn ploegmaker probeerde te bereiken. Maar ja, moeilijk te zien, want die nummers van Nieuwmoer, zwart op dat wit met rode achtergrond, niet evident. Het was daar Littler die die bal niet kon koppen. Het was daar straks al die doelpuntenmaker, maar kon zijn doelpuntenaantal niet verdubbelen hier vandaag. Dus gelukkig stond Wagemans attent en pal op die bal daar te controleren en op te vangen. Volgende week Zebrebrusten, benieuwd wat dat gaat zijn, dat varkentje daar in de Appelgaarden van Limburg. Of we dat daar ook zouden kunnen wassen. Ja, SV Geel met druk ondergaan en Pijls die daar die bal kan veroveren, gelukkig. Tussen de bos van benen van Nieuwmoer. En dan inderdaad is het wat seconden proberen te maken. Jongens, Mombaerts die daar dan die bal laat voor Wagemans. Wagemans met de bal naar voren. Lijst proberen te bereiken. Nee, Piric die de diepte ingaat. En dan de keeper die de bal kan oprapen. Kustermans, dat is dan weer niet zo'n goede situatie. Want die kan die bal uiteraard ook ver brengen. Beslist om breed te spelen. Linkerkant. Laatste situatie, denk ik. Centraal dan maar die bal. Proberen te pompen naar voren. In die box van SV Geel. Mombaerts kan wegkoppen. Lijssen die het duel opzoekt met het nummer 4. Dat is Stevens. En dan een kaart voor Kools. Die daar die fout nog tegenkrijgt op het nummer 30. De Kok. En ja, de scheidsrechter heeft dan misschien wel controle. Ik ben benieuwd wat er in dat verslag zal staan. Want toch een aantal keer, wat mij betreft, maar nogmaals, het is misschien getint en niet al te beste indruk achtergelaten. Nu mag het onderhand gedaan zijn. 10 minuten officiële speeltijd extra erbij gekregen. En dan die bal, die vrije trap naar de buitenkant. En dan de bal voor doel gebracht ineens. En dan toetrappen voor ASV Geel. Die bal voor doel gebracht en daar was Van der Veeke er goed bij. En de spelers van Nieuwmoer maken toch gebaar dat ze wat willen die bal eigenlijk op de hoekschop vlag zien verschijnen. De klok staat inderdaad precies terug opnieuw op nul. Of staat er nog een eentje voor? Nee, het is volgens mij toch 101. Dat ik zie. Wagemans met de bal naar voren. Piric in duel. Maar die elleboog die zat daar nog even bij van Riel. En dan discutabel, waarom is dat dan niet in het voordeel van ASV Geel? Snel is de boodschap, want uiteindelijk het is ja, 17 minuten of 11 minuten voorbij. Adai druk op Kustermans, die bal aangespeeld kreeg met de ingooi. Kom aan jongens, nog even volhouden, nog even bijten, pak die 3 punten hier op de leunen. Lukt dat of lukt dat niet? Uiteindelijk moet dat toch al wel voldoende zijn hier. Vandaag, we zijn ondertussen in de 12e minuut over de 90 minuten. Hè. Uiteindelijk heeft het spel maar 5 minuten stilgelegen nadat we 5 minuten naar binnen zijn gegaan. Dat was van minuut 70 naar 77 toen we terug opnieuw de spel hadden hervat. Of wacht die effectief tot morgen, die scheidsrechter. Ik zie precies dat hij toch signaal geeft of met het fluit in de mond staat ingooien. Is dat dan een einde? Nee, Adai. die nog krijgt, nog meters kan maken. Maar ja, eindelijk een signaal van de scheidsrechter en de winst hier voor ASV Geel. Wat een zeer lastige situatie was om toch die drie punten hier te houden, hier thuis tegen Nieuwmoer. We doen een goede zaak, we pakken drie punten en we zitten met 11 punten nu op dit moment. Einde van de wedstrijd, ASV Geel tegen Nieuwmoer, 3-2.
0: Voetbal in de notendop. Dit is ASV Live.

Tijd staat in de wedstrijd tussen ASG Jelk en FC Nymoer. Is 3 tegen 2. Volgende week dan moet ASG Jelk tegen KVV Zebre-Brustum. Dat is op zondag 11 oktober om 3 uur in de namiddag. En woensdag dan ben ik er ook, want dan gaan we weer 6 keer terug in de tijd. En is er ook weer back to back. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een gezellig weekend van.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het overleg is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
1: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
0: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. 2 mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers op everzwijnen gejaagd. De dieren zorgen daarvoor enorm veel overlast. Ze halen de tuinen van inwoners overhoop en ze zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Het gaat om een drukjacht. Een groep jagers drijft de everzwijnen naar eenzelfde punt waar een andere groep jagers dan kan schieten. En die was succesvol, zegt jager Maarten Bonen.
2: Het is heel goed gegaan. We hebben ongeveer 10 everzwijnen kunnen strekken. Het exacte aantal weten we nog niet, want de tellingen zijn nog volop bezig. Maar wij zijn nu al alleszins heel tevreden. Het is effectief zo dat er vorig jaar een mastjaar was. Dat wil zeggen dat er heel veel eten in de bossen was. En dat wil ook zeggen dat er natuurlijk een grotere populatie is dat jaar erop. Dus het klopt dat er meer zijn.
0: Deze maand staan er nog 2 van die jachten gepland. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. De Belgische auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we volgende week donderdag. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De grootste industriële stroomverbruikers in ons land krijgen vanaf november een energiekorting. De nettarieven dalen tot eind volgend jaar. Daarvan profiteren energieintensieve bedrijven, zoals Nyrstar in Balen en INEOS in Geel. De overheid wil zo de elektriciteitskosten verlagen en de concurrentiepositie versterken. Er komen ook een algemene accijnsverlaging en extra Vlaamse steun. Rode Kruis Vlaanderen zoekt tijdens de Internationale Plasmaweek extra donoren in Geel. Van 5 tot en met 9 oktober mikt het donorcentrum op 250 donaties. Plasma is levensbelangrijk voor de 12-jarige Hanne uit Geel die een zeldzame stollingstoornis heeft. Een donatie duurt ongeveer een uur en kan vanaf 18 jaar. Op het terrein van Bobbejaanland in Kasterlee vond vrijdag een grote noodplanoefening plaats. 1200 figuranten en 150 hulpverleners oefenden een ernstig geweldsincident met meerdere slachtoffers en de evacuatie van ongeveer 1000 bezoekers. Politie, brandweer, medische en gemeentelijke diensten testen hun procedures en communicatie. De oefening wordt de komende weken geëvalueerd. Thomas Moor start op 6 oktober in Geel een nieuwe lezingenreeks van de Universiteit Derde Leeftijd. Columniste van NRC en Europa-kenner Caroline de Gruyter opent met een lezing over de rol van Europa in een turbulente wereld. Tot mei volgend jaar volgen 24 lezingen over politiek, gezondheid, economie, natuur en cultuur. Ze vinden elke dinsdagmiddag plaats op de campus in Geel. Inschrijven is verplicht. In Kasterlee kan je de hele maand oktober een bijzondere gedichtenwandeling maken op de Kabouterberg en de Hoge Mouw. De wandeling start aan de Kabouterberg in de Kabouterstraat. Er zijn twee routes, van 1 en 3,4 kilometer. De kortste route is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Onderweg staan gedichten van de dorpsdichters, waaronder het eerste dorpsgedicht van de nieuwe dorpsdichter Joost Toop. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: onderzoeksrechter heeft 17 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halleveel-Voorte. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit hun bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt dicht bij een treinstation waar normaal gezien heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is gisteren ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. En door het droge en warme weer verspreidt het vuur zich enorm snel. En in Frankrijk geldt morgen code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daarvoor regen en overstromingen die eerder het noorden en oosten van Spanje teisterden. In Spanje was enkele dagen nog code oranje van kracht. Eén persoon kwam daar om het leven. Vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.